Dat was These Fragments I Have Shored Against My Ruins van Paul Omen. Op 19 november 2006 in de Verkadefabriek opgenomen voor de Concertzender door Wim Havermans. Dit was de 5e aflevering van een serie van 7 uitzendingen met live opnames die de Concertzender maakte tijdens de 14e editie van het festival November Music 2006. Meer November Music Festival opnames kunt u horen op 24 september. Concertzender Live wordt voor de Concertzender samengesteld door Kees van de Wiel. Gesteld door Joet Elich.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. En vandaag het vierde programma met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2008. Dat vorig jaar van 12 tot en met 16 november plaatsvond in 's Hertogenbosch. We zenden in de maanden maart tot en met oktober ongeveer 18 uur live opnames van het festival uit. En in deze achtste uitzending Ensemble Tsigurat onder leiding van Theo Louwendi, Air Sensible van Rob van Rijswijk en Jeroen Strijbos, Vloeistof door Wilco Botemans en Piano Facing 2 van Christopher Segers. We beginnen met het concert dat het ensemble Tsigurat van Theo Louwendi op zondagmiddag 16 november gaf in muziekcentrum De Toonzaal. U hoort achtereenvolgens Glory to Ishtar van Theo Louwendi, Tsiganon van Wilbert Bulsink, Takira van Theo Louwendi, Canon voor Tsigurat van wederom Wilbert Bulsink en tenslotte Cornemuse en Deng Deng van Theo Louwendi. Maar we beginnen met twee vreemde teksten van Guus Jansen.

Dat was tot besluit Deng Deng van Theo Luwendi door het ensemble Sigurat. Op zaterdag 15 en zondag 16 november vonden er 3 concerten plaats van het project Air Sensible van Rob van Rijswijk en Jeroen Strijbos. U hoort 2 accordeons verwikkeld in een onaardse samenzang met de live elektronica van Strijbos en van Rijswijk. De accordeons die worden bespeeld door het accordeonduo Tuak en dat zijn René Bekkers en Pieternel Berkers. De elektronica en de elektronische bewerking van de accordeons wordt weergegeven via het 8-kanaals Maze System. Dit is Air Sensible.

Dat was Piano Facing 2 van Christopher Zegers. Volgende week meer muziek van het festival November Music 2008. In de laatste Concertzender live-uitzending van dit jaar. U hoort concertzender.nl.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. Het negende en laatste programma uit live-opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2008. Vorig jaar van 12 tot en met 16 november in Den Bosch. We zonden in de maanden maart tot en met oktober ongeveer 18 uur live-opnames van dit festival uit. In deze laatste, negende uitzending 40 piano-premières door Guy Livingston. Vloeistof door Anna Parlevliet en fragmenten uit performances en elektronische muziek van Eileen Campbell, Olivier Nijs en Francisco Lopez. We beginnen met het concert dat de Amerikaanse pianist Guy Livingston gaf met 40 wereldpremières uit zijn project One Minute More. Een die dag gepresenteerde dvd waarop 60 pianowerken van ongeveer 1 minuut, geïllustreerd met 60 video's van 5 jonge Nederlandse filmers.

Overture. Act One of Forest Glen. Act Two, The Castle.

Dat was We Are All Passengers van en door Olivier Nijs. Tot slot van deze negendelige serie met live-opnames van het festival November Music 2008... kunt u nu luisteren naar een van de elektronische stukken die te horen waren in de geluidspost... die tijdens het festival stond opgesteld in de gang van de Verkadefabriek. Luistert u naar Untitled at 0908 van Francisco Lopez.

Dat was Untitled at 0908 van Francisco Lopez. Dit was de laatste van 9 twee uur durende uitzendingen met Concertzender Live opnames gemaakt tijdens het festival November Music 2008 in 's-Hertogenbosch. Ook dit jaar kunt u weer naar dit grootste Nederlandse festival voor nieuwe muziek. Het vindt plaats in Den Bosch van 11 tot en met 15 november aanstaande. Het volledige programma is te vinden op www.novembermusic.net. Dit programma werd voor u samengesteld.

Dit is de Concertzender met het eerste programma Concertzender Live vanuit onze Amsterdamse studio. Het eerste van 9 programma's met live opnames gemaakt tijdens het festival November Music 2009. Dat vorig jaar van 11 tot en met 15 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. We zullen in de maanden maart tot en met oktober ongeveer 18 uur live opnames van dit festival gaan uitzenden. In deze eerste uitzending vooral veel muziek van jonge muzici. U gaat luisteren naar FC Jongbloed van het Fontys Conservatorium uit Tilburg en Ensemble 21, dat afkomstig is van de Hochschule für Musik und Theater uit Hamburg. Daartussen, als intermezzo, opnames van een installatie van Janek Schaefer. Op woensdagmiddag 11 november beet FC Jongbloed het spits af in muziekcentrum De Toonzaal in Den Bosch. Het ensemble bestond uit de eigenaardige samenstelling van viool, fluit, baritonsaxofoon en klavercimbel en begon met een al wat ouder werk van de Duitse componist Klaus Huber. U hoort Ein Hauch von Unzeit uit 1973. De componist omschreef het als volgt. Aan het begin van het stuk wordt de chaconne uit Purcell's Dido en Aeneas geciteerd en daarna zet een proces van uiteenvallen in. De melodie sterft uit, de tijdsopeenvolgingen ontbinden zich en de tonen vervreemden zich door het ontstaan van ruisklanken. Een vergelijking. Men begint een wandeling langs een smal, goed bewegwijzerd pad. Al snel echter raakt men de weg kwijt, verdwaalt in een labyrint en verliest elk gevoel van richting en tijd. Al tastend zoekt men zijn weg, zonder richting of doel. Tot zover de componist. Luister nu naar FC Jongbloed in Ein Hauch von Unzeit van Klaus Huber.

von Unzeit van Klaus Huber. U luistert naar het openingsconcert van het festival November Music, editie 2009, door FC Jongbloed onder leiding van Arnold Marinissen. We gaan verder met de eerste van drie premières die die middag, 11 november, klonken. Allereerst hoort u annotaties bij de Ilias, boek 6, van Nikos Joachim. Hij studeert compositie aan het Rotterdamse Conservatorium Codarts. En die compositie wordt uitgevoerd door het kwartet FC Jongbloed, bestaande uit Titia Bouwman viool, Kelly Kikke fluit, Yvonne Arts bariton saxofoon en Arend Grosveld klavecimbal.

applaus voor annotaties bij de Ilias boek 6. Een compositie uit 2009 van Nikos Joachim. U hoorde FC Jongbloed onder leiding van Arnold Marinissen. Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. En alle live opnamen in deze aflevering zijn gemaakt door Kees van de Wiel. Tijdens deze editie van het festival November Music was Martijn Padding de centrale componist. Dus ook van hem stond er een stuk op het programma. Namelijk Belle Doux Amie uit 2004 voor sopraan en clavecimbal. Padding toonzette gedichten van een vrouwelijke troubadour die te paard Frankrijk doorkruiste, daarbij een spoor van ontzette mannen achterlatend. U hoort de sopraan Kim de Fuik en clavecinist Arend Grosveld.

applaus voor Kim de Fuik, sopraan, en Arend Grosveld, klavercimbel. U hoorde hen in Belle Douze Amie, een compositie van Martijn Padding. In 2008 had de Nederlandse componist Willem Boogman veel succes met zijn November Music-productie Sterrenrest. In dit concert was een voorproeven te horen van De Dag Dagelijks, een reeks van 24 korte stukken, één voor elk van de 24 uren van de dag. U hoort de première van uur 19, 20, 21 en 22. Dit is FC Jongbloed onder leiding van Arnold Marinissen.

U hoorde 4 uren uit het stuk De Dag Dagelijks uit 2009 van Willem Boogman. FC Jongbloed stond onder leiding van Arnold Marinessen. Tot slot van dit concert klonk een première van de van het Haagse Conservatorium afkomstige jonge Eindhovense componist Janko Verduin. Ook dit stuk gaat over de tijd. De titel is On Time Dilation and Synchronicity. Luistert u voor de laatste keer in dit programma naar FC Jongbloed, bestaande uit Titia Bouwman, viool, Kelly Kikke, fluit, Yvonne Arts, bariton, saxofoon en Arend Grosveld, klaverzimbel. De dirigent is Arnold Marinessen.

Dat was tot slot van het concert van FC Jongbloed onder leiding van Arnold Marinissen. On Time Dilation and Synchronicity uit 2009, gecomponeerd door Janko Verduin. En voor we verder gaan met het concert van Ensemble Arnhem Zantzig, kunt u de komende 10 minuten luisteren naar een live impressie van de installatie Extended Play van de uit Engeland afkomstige Janek Schaefer. De installatie bestaat uit 9 speciaal vervaardigde platenspelers die opgesteld staan in een ruimte van Galerie Maaike Huustegen. De spelers spelen een compositie van Schaefer af, waarbij elke solopartij van cello, viool en piano afzonderlijk is opgenomen en op vinyl is geperst. De platen worden op verschillende snelheden afgedraaid. En verder zijn de platenspelers voorzien van bewegingssensoren die de platenspelers even stilzetten als het publiek langsloopt. Dit is Extended Play van Janek Schaefer.

Dat was een impressie van de installatie Extended Play van Yannick Schiffer. Het was een live opname die voor de concertzender gemaakt is door Kees van de Wiel op 12 november 2009 in Galerie Maaike Hustegen in Den Bosch. Op woensdagavond 11 november vond ook weer in Muziekcentrum De Toonzaal het tweede concert plaats van November Music 2009. Ook nu weer een jong ensemble, afkomstig van de Hochschule für Musik und Theater uit Hamburg. Dit ensemble stond onder leiding van de Nederlandse dirigent René Gulekers. Als eerste hoort u De Sitter uit 2007 van de jonge compositiestudent uit Hamburg Peter Heuplein. Het werk gaat over de vermaarde Nederlandse natuurkundige Willem De Sitter. Luistert u naar Ensemble 21 onder leiding van René Gulekers.

U hoorde De Sitter, een stuk van Peter Häuplein, uitgevoerd door het ensemble 21 onder leiding van René Gulikars. Alfred Schnittke is een van de bekendste Russische componisten. Hij is vooral bekend vanwege zijn polystylistische composities. En die worden gekenmerkt door het al dan niet op parodistische manier combineren van verschillende stijlen uit muzikale tijdvakken. Dialoog uit 1967 is een van de eerste stukken waarin Schnittke meerdere stijlen tegenover elkaar zet. Luistert u nu naar Ensemble 21 onder leiding van René Gulikars met Dialoog van Alfred Schnittke.

U hoorde Dialoog in 1967, gecomponeerd door Alfred Schnittke. Ensemble Arnon Zwanzig stond onder leiding van René Gulikers. De Zwitserse componist Thomas Bloch-Bonhof is op een heleboel terreinen actief. Hij componeert elektroakoestische muziek, experimentele muziek en theatermuziek. Und dann was dann, die Reise, eine Rückkehr, ontstond in 2001 in opdracht van Ensemble Courage in Dresden. In het werk zet de componist het vertrouwde en het onbekende, het weggaan en het terugkeren tegenover elkaar. Luistert u naar Ensemble Arnon Zwanzig onder leiding van René Gulikers.

U hoorde Und dann was dann, die Reise, eine Rückkehr, van Thomas Bloch Bonhoff. Ensemble 21 stond onder leiding van René Gulikers. En tenslotte klonk ook tijdens dat concert een werk van festivalcomponist Martijn Padding. In zijn ronduit hilarische Three Summer Pieces uit 2007 staan onder andere de virtuose invallen van de soloslagwerker centraal. Van rondzingend metaal tot piepende klaksons, met Three Summer Pieces levert Padding een spetterend slotakkoord. U hoort opnieuw Ensemble 21 onder leiding van René Gulikers.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live en het tweede van 9 programma's met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2009, dat vorig jaar van 11 tot en met 15 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. We zullen in de maanden maart tot en met oktober ongeveer 18 uur live opnames van dit festival uitzenden. In deze uitzending 2 concerten van het gerenommeerde Zwitserse ensemble Collegium Novum Zürich. En halverwege 2 werken voor Sirene Orkest door de Veenfabriek. We beginnen met het lunchconcert dat Collegium Novum Zürich op 12 november gaf in Muziekcentrum De Toonzaal. Op het programma 3 werken van Zwitserse componisten en een première van een werk van de Nederlandse componist Bart de Vrees. We blazen letterlijk af met een solostuk voor basklarinet. Heinz Holliger schreef Contrechamp sur le nom de Baudelaire in 2007. Luister naar Elmar Schmid op basklarinet.

Dat was Contrechamp sur le nom de Baudelaire van Heinz Holliker door basklarinettist Elmar Schmid. U luistert naar het lunchconcert dat het Collegium Novum Zürich op 12 november gaf tijdens het festival November Music. We gaan nu verder met Riet, een trio voor viool, hoorn en piano in 6 delen van de Zwitserse componist Rico Gubler. De titel van dit werk uit 2007 verwijst naar de fragmentarische structuur van het stuk, ritardando, en het ritualistische aspect. Luistert u naar Olivier Derbelli, hoorn, Urs Walker, viool en Stefan Weert, piano.

Dat was Riet van Rico Goobler, door Olivier Darbelly horen, Urs Walker viool en Stefan Wirt piano. Het derde Zwitserse stuk op het programma is Morbido uit 2006 van David Sonton Kavlisch. Dit stuk voor viool en piano heeft als ondertitel Nine Miniatures to Wolfgang Amadeus Mozart. De componist wilde geen postmoderne pastiche maken, maar een hedendaags antwoord op de vraag: Is Mozart heute noch zart? Ofwel, is Mozart vandaag de dag nog zacht? Luistert u naar Urs Walker, viool en Stefan Wirt, piano.

Dat was Morbido van David Sonton Kavlisch door Urswalka Viool en Stefan Wirt Piano. En dan nu weer een van de vele premières tijdens het festival November Music. De Nederlandse componist en slagwerker Bart de Vrees kreeg van het festival opdracht voor een nieuw werk voor Collegium Novum Zürich. U hoort een van zijn tot nu toe meest verstilde stukken en dat heet Schemering aan de vooravond van het einde. U hoort Collegium Novum Zürich in de volledige bezetting, bestaande uit strijkkwartet, contrabas, klarinet, fagot, horen en piano.

U hoorde het octet van Jörg Wiedmann door het Collegium Novum Zürich. Dit was de tweede van 9 2-uur durende uitzendingen met Concertzender live-opnames, gemaakt tijdens het festival November Music 2009 in 's-Hertogenbosch. De opnames die u vandaag hoorde werden voor November Music en voor de Concertzender gemaakt door respectievelijk Kees van de Wiel, Kees Sterrenburg en Glenn Mogo. Volgende maand volgen meer opnames en dit programma werd voor u samengesteld door Kees van de Wiel.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. En het derde van 9 programma's met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2009. Dat vorig jaar van 11 tot en met 15 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. We zenden in de maanden februari tot en met oktober ongeveer 18 uur live opnames van dit festival uit. In deze uitzending 2 concerten. Het eerste is van het ensemble Modelo 62 van het Haagse Conservatorium, dat een programma speelde geheel gewijd aan Martijn Padding, de centrale componist tijdens deze editie van November Music. Om te beginnen is dit Honk uit 2000. Zoals gezegd uitgevoerd door het ensemble Modelo 62 onder leiding van Ezequiel Minayet.

Dat was Honk van Martijn Padding door het ensemble Modelo 62 onder leiding van Ezekiel Menayet. U luistert naar het Padding-programma op 13 november tijdens het festival November Music in muziekcentrum De Toonzaal in 's-Hertogenbosch. We gaan verder met Mordens, een duo voor viool en piano uit 2002. In de coda zet de violiste een roestige peperclip op de G-snaar. Als het goed lukt en de peperclip vliegt niet van de snaar, dan klinkt het instrument dan als vanuit de onderwereld. Luistert u naar Rebecca Huber, viool, en Theodora Stepanic, piano.

Dat was Moordens van Martijn Padding. Uitgevoerd door Rebecca Huber op viool en Theodora Stepanic op piano. In het derde stuk, Ballet uit 1995, luisteren we weer naar het voltallig ensemble. Direct daarna hoort u het solo-pianowerk Blend uit 1992, uitgevoerd door de jonge talentvolle Bobby Mitchell. Het is duidelijk te horen dat dit complexe werk gaat over de beroemde jazzpianist Thelonious Monk. Maar eerst de korte ballet door Modelo 62 onder leiding van Ezekiel Minayet.

Dat was als laatste Blend, op de piano gespeeld door Bobby Mitchell. Tot slot van dit programma van Martijn Padding hoort u nog twee korte stukken voor het complete ensemble Modelo 62. Allereerst Manifeste Simple pour une écriture linéaire uit 1999. En dat wordt gevolgd door de Small Goodbye Song uit 2005. Ensemble Modelo 62 bestaat uit Camille Hesket stem, Yolanda Uriz Elizalde blokfluiten, Jorge López García klarinet en basklarinet, Ingi Gardar trombone, Theodora Stepanic piano, Santiago Lascurain gitaren, Orlando Velasquez slagwerk, Rebecca Huber viool, Vasilis Stefanopoulos contrabas. En de dirigent is Ezekiel Menayet.

Dat was tweemaal El Somni, gecomponeerd door Nico Langehuizen, die zelf ook het ensemble dirigeerde dat El Somni uitvoerde. Dit was de derde van 9 2-uur durende uitzending met concertzender live opnames, gemaakt tijdens het festival November Music 2009 in 's Hertogenbosch. De opnames die u vandaag hoorde werden door November Music en de concertzender gemaakt door respectievelijk Kees van der Wiel en Glenn Moggott. Op 17 mei volgen meer opnames van onder andere het ASCO Schoenberg. En dit programma werd voor u samengesteld door Kees van der Wiel.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. Het vierde van 9 programma's met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2009. Dat vond vorig jaar plaats van 11 tot en met 15 november in 's-Hertogenbosch. We zenden in de maanden februari tot en met oktober ongeveer 18 uur live opnames van dit festival uit. In deze uitzending 2 concerten en als toegift een installatieopening. Het eerste concert is van het Heath Quartet. Dit jonge Engelse strijkkwartet won in 2008 het prestigieuze trompconcours in Eindhoven. In tegenstelling tot wat normaal is tijdens het festival November Music, waar vooral wereldpremières klinken, speelde het Heath Quartet 3 werken uit de tweede helft van de 20e eeuw. Tijdens het lunchconcert in muziekcentrum De Toonzaal begonnen ze met een kwartet van eigen bodem, Arcadiana uit 1994 van Thomas Adès.

Dat was Arca Diana van Thomas Adès door The Heath Quartet. U luistert naar het lunchconcert van 14 november 2009... tijdens het festival November Music in het Muziekcentrum De Toonzaal in 's-Hertogenbosch. We gaan verder met het tweede strijkkwartet van de Nederlandse componist Tristan Keuris. Dit strijkkwartet uit 1985 bestaat uit vier delen. Adagio, molto agitato, adagio en alla marcia, molto energico. De eerste drie delen vormen een gesloten geheel. Het is een volwassen kwartet waarin Keuris volledig zijn eigen pad uitstippelt. Vol emotionele woelingen. Van serieus tot speels en van ingetogen tot uitbundig. Vanuit een indrukwekkende cello-solo bouwt de compositie zich stap voor stap op. Als een slang die in zijn eigen staart bijt, aldus de componist. Dit is strijkkwartet nummer 2 van Tristan Keuris. Dit is het Heath Quartet.

Dat was het strijkkwartet nummer 2 uit 1985 van Tristan Keuris door het Heath Quartet. Het Heath Quartet besloot het concert met een klassieker uit de 20e eeuw. Het prachtige Ainsi la nuit uit 1976 van Henri Dutilleux, een van de belangrijkste hedendaagse componisten. Luistert u voor de laatste keer naar het Heath Quartet. En dat bestaat uit Oliver Heath en Michael Gurevich, viool, Gary Pomery, altviool en Christopher Murray, cello. Dit is Ainsi la nuit van Henri Dutilleux.

Dat was de Hondenmepper. Muziek die werd uitgevoerd tijdens de opening van de gelijknamige expositie in het Centrum voor Beeldende Kunsten in 's-Hertogenbosch. En dit was de vierde van 9 2-uur durende uitzendingen met concerts en live-opnames, gemaakt tijdens het festival November Music 2009 in 's-Hertogenbosch. De opnames die u vandaag hoorde werden voor November Music en de concertzender gemaakt door respectievelijk Kees van de Wiel, Fred Momotenko en Glenn Mochot. Op 19 juli volgen meer opnames van onder andere Asko Schoenberg. Dit programma werd voor u samengesteld door Kees van de Wiel.

tot en met 15 november plaatsvond in 's Hertogenbosch. In de maanden februari tot en met oktober zenden wij ongeveer 18 uur live-opnames van dit festival uit. Vandaag een lang concert door Asko Schoenberg rond Martijn Padding en een verslag van de Composers Club met daarin 3 premières. Tussendoor een impressie van de installatie Whispers. We beginnen met het concert dat op zaterdagavond 14 november plaatsvond in de grote zaal van de Verkadefabriek. Onder de titel Harmonium, Fietspomp, Mandoline stonden er 3 recente werken van Martijn Padding op het programma, aangevuld met 2 wereldpremières van Anke Brouwer en Kate Moore. 8 Metal Strings is de titel van het mandolineconcert dat Padding in 2007 schreef. In deze 3-delige compositie raakt mandolinesoliste Martine Sikkenk pardoes in de clinch met de fietspomp, heggenschaar en de knipscheer van de slagwerker. Luistert u naar 8 Metal Strings door Asko Schoenberg onder leiding van Etienne Siebens.

Dat was Eight Metal Strings van Martijn Padding door Martine Sikkenk, mandoline, en het Asco Schoenberg onder leiding van Etienne Siebens. Anke Brouwer schreef Nacht voor ensemble en elektronica en ze deed dat speciaal voor het Asco Schoenberg. Uitgangspunt was het gelijknamig gedicht van Paul Rodenko. In de toelichting zegt Anke Brouwer onder andere: met het verdwijnen van het daglicht beginnen waan en werkelijkheid door elkaar te lopen. Misschien is het de slapeloosheid. Luistert u naar Asco Schoenberg onder leiding van Etienne Siebens met de première van Nacht van de jonge Nederlandse componiste Anke Brouwer.

Dat was Nacht van Anke Brouwer door Asko Schoenberg onder leiding van Etienne Siebens. U luistert nog steeds naar het Paddingportret door Asko Schoenberg tijdens het festival November Music 2009 in de Verkadefabriek in 's-Hertogenbosch. Speels, geestig, listig en lichtvoetig. Desondanks niet luchtig, gratuit of ordinair. Wie zulke kwaliteiten bij elkaar kan componeren is een knappe vent. Dat schreef de Volkskrant naar aanleiding van de première van White Eagle, het nieuwe vioolconcert van Martijn Padding. Padding schreef White Eagle begin 2009 voor violiste Helene Hulst. Luistert u nu naar White Eagle door Helene Hulst en Asko Schoenberg onder leiding van Etienne Siebens.

U hoorde Helene Hulst viool en het Asco Schoenberg onder leiding van Etienne Siebens in White Eagle van Martijn Padding. De tweede première op het programma was van de uit Australië afkomstige Kate Moore. Ze studeerde bij Padding en Louis Andriessen. Speciaal voor Asco Schoenberg schreef ze de compositie Clepsydra. En dit werk is een elegante meditatie op het elegante ontwerp van een waterklok. Luistert u wederom naar Asco Schoenberg onder leiding van Etienne Siebens in Clepsydra van Kate Moore.

Tot slot van deze vijfde uitzending met live-opnames van het festival November Music 2009 waren dit opnames van de Composer Club. U hoorde premières van Daan Jansen, Florian Wittenberg en Evert van Weerode. Alle opnames die u vandaag hoorde werden voor November Music en de concertzender gemaakt door Kees van der Wiel, die dit programma ook samenstelde. 16 augustus aanstaande kunt u naar deel 6 van November Music luisteren met opnames van Amsterdam Sinfonietta en Apartment House. De concertzender heeft een naam hoog te houden met betrekking tot het maken van live programma's. Wij willen dit natuurlijk blijven doen, maar hebben uw steun daarbij hard nodig. Ik nodig u dan ook graag uit donateur van de concertzender te worden. Hoe dat moet? Vindt u op onze website www.concertzender.nl.

Dit is de Concertzender vanuit MusicQ in Amsterdam. En wel het programma Concertzender Live. Vandaag het zesde van 9 programma's met live-opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2009. Vorig jaar vond dat tussen 11 en 15 november plaats in 's-Hertogenbosch. Tussen februari en oktober van dit jaar zenden we ongeveer 18 uur live-opnames van dit festival uit. In deze uitzending een concert door Amsterdam Sinfonietta, met naast een klassieker van Alfred Schnittke, een wereldpremière van Sofia Gubajdulina, daarnaast 2 jazz-improvisaties van het Harmen Fraaie trio plus gastsaxofonist Tony Malaby. Maar we beginnen met het slotconcert van het festival dat op zondagavond plaatsvond in een volle grote zaal van de Verkadefabriek in 's-Hertogenbosch. In 1985 schreef de Russische componist Alfred Schnittke zijn strijktrio voor viool, altviool en cello. De Russische altviolist en dirigent Yuri Bashmet bewerkte dit stuk voor strijkorkest. En deze triosonate gaan we nu beluisteren. In dit werk klinken echo's uit Schnittke's rijke muzikale verleden. De muziek van Schubert en Mahler, maar ook de klankgebaren van de Tweede Weense School van onder andere Alban Berg. Luistert u nu naar het Amsterdam Sinfonietta onder leiding van eerste violiste Candida Thompson.

Dat was de trio-sonate van Alfred Schnittke, gespeeld door Amsterdam Sinfonietta. We luisteren naar het slotconcert van het festival November Music 2009. Als volgende en laatste werk op het programma klonk de wereldpremière van Fachwerk. Dat is een werk voor bajan, slagwerk en strijkers van de Russische componiste Sofia Gubaidulina. Zij was zelf bij dit concert aanwezig. Vanwege haar voorliefde voor vreemdsoortige klanken is het niet de eerste keer dat zij voor de bajan een Russische knoppenaccordeon schrijft. De veeleisende bajanpartij wordt vertolkt door de uit Noorwegen afkomstige Gerhard Rauktvoll. Het slagwerk is voor rekening van de Zweedse slagwerker Anders Logen. En luistert u nu naar de première van Fachwerk van Sofia Gubaidulina.

dit waren tot slot van deze zesde uitzending met live opnames van het festival November Music 2009, opnames van het Harmen Fraanje Trio en Tony Malaby. Deze opname werd gemaakt door Fred Momotenko. De opname van het concert van Amsterdam Sinfonietta, dat u eerder heeft gehoord, werd voor November Music en de concertzender gemaakt door Kees van de Wiel, die dit programma ook samenstelde. Op 20 september volgen meer opnames, met onder andere Lunapark.

Dit is de concertzender vanuit het MuziekQ-gebouw in Amsterdam. Concertzender Live. Het zevende van 9 programma's met live-opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2009, dat vorig jaar van 11 tot en met 15 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. Aan het eind van deze uitzending kunt u luisteren naar de opera Halfgeleiders van componist Bruno Nelissen. Maar eerst een aantal werken uit de 2 concerten die het ensemble

Luna Park op zondag 15 november gaf in het productiehuis van de Verkadefabriek. Luna Park is een nieuw Brabants ensemble opgericht door slagwerker Arnold Marinissen en componist en publicist Anthony Fiomara. Op het programma stonden 4 tapestukken en 2 ensemblewerken. Om te beginnen hoort u de première van het tapestuk A Tiny Party at Luna's van Piet-Jan van Rossum.

Dat was het tapestuk A Tiny Party at Luna's van Piet-Jan van Rossum. We gaan verder met een werk van Igor Stravinsky. U hoort de Three Pieces for String Quartet, uitgevoerd door Janneke van Prooijen en Emma Breedveld, viool, Oene van Geel, altviool en Bens Hussar, cello. Voorafgaand aan dit strijkkwartet hoort u het tapestuk Luna Park van Kate Moore.

Dat waren Three Pieces for String Quartet van Igor Stravinsky, voorafgegaan door het tapestuk Luna Park van Kate Moore. U luistert naar het concert dat ensemble Luna Park gaf tijdens de slotdag van het festival November Music 2009 in 's-Hertogenbosch. We gaan verder met een bewerking van de Three Variations on the Canon in D Major by Joan Pachelbel van Brian Eno. De bewerking is gemaakt door Arnold Marinissen en Anthony Fiomara. Na de Variations kunt u luisteren naar het tapestuk Other Places dat David Pryor bijdroeg aan dit concert. Maar nu eerst het stuk van Brian Eno door Luna Park, bestaande uit Janneke van Prooijen en Rolin van Opstal viool, Annegret Meijer-Lindenberg altviool, Bens Hussar cello en Erik Versteeg contrabas.

Dat was het tapestuk Other Places van David Pryor, voorafgegaan door Three Variations of the Canon in D Major by Johann Pachelbel van Brian Eno. Het werk werd uitgevoerd door Luna Park. Het concert van Luna Park werd beëindigd met een tapestuk Tap to Transient van Florian Magnus Meyer.

0: samen.
1: Zonder.
0: Misschien heeft hij iets. Licht.
1: Zonder.
0: Nieuw.

Dit waren tot slot van deze 7e uitzending met live-opnames van het festival November Music 2009, opnames van de opera Halfgeleiders van Bruno Nelissen. De opname van Halfgeleiders werd voor de concertzender gemaakt door Kees van de Wiel, die ook dit programma voor u samenstelde. Volgende maand, op 18 oktober, kunt u luisteren naar nog meer live-opnames van dit festival. Van 10 tot 14 november aanstaande zal de concertzender weer present zijn voor het maken van opnames van November Music 2010. Meer gegevens over het programma kunt u vinden op onze website deconcertzender.nl en op www.novembermusic.net.

Dit is de concertzender vanuit MuziekQ in Amsterdam. En dit is ook concertzender live. Vandaag het 8e van 9 programma's met live-opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2009. Vorig jaar van 11 tot en met 15 november vond dat plaats in 's-Hertogenbosch. Vandaag twee werken. 1 langstuk, de kameropera I Am Her Mouth van Jan van der Putten, gevolgd door Composition No. 322 van Anthony Braxton, uitgevoerd door Apartment House. De programmatoelichting begint als volgt. Muziek die jeukt, onder de huid kruipt en je niet meer loslaat. De stille kracht van theater en muziek zijn zelden zo magisch verstrengeld als in het radicale oeuvre van de Nederlandse componist Jan van der Putten. Muziektheatergroep De Helling presenteerde tijdens November Music een van zijn klassiekers, I Am Her Mouth. De Helling vroeg Jan van der Putten deze opera voor solosopraan te herschrijven voor mezzosopraan, strijkkwartet en piano. Dostojevski's novelle Aantekeningen uit het Ondergrondse stond model. Hierin voert de hoofdfiguur één lange monoloog tegen de vooruitgangsgedachte van de mens. Van der Putten ziet het als het verlangen van de mens naar het volledig ongeremd kunnen stromen. In zijn opera is een zangeres wanhopig op zoek naar betekenis. Al gebarend, zingend en acterend. De soliste wordt heen en weer gesleurd tussen extase, frustratie, blinde woede en euforie. Mezzosopraan

Gerry de Vries gaat nu de ultieme uitdaging aan, ondersteund door pianist Bobby Mitchell en het Matangi-kwartet. En het Matangi-kwartet bestaat uit Maria Paolo, Paula Major en Daniel Torricominaco, viool, Karsten Kleijer, altviool en Arno van der Vuurst, cello. Luister de komende 95 minuten naar I Am Her Mouth van Jan van de Putten.

I tell you, I tell I want.

I've already said.

almost

imagination. But this it's

bottle and bottle and bottle and

Wait,

going. Not going away. Wait. Stay. I'm staying. Won't leave.

audience. People, other people

wrong. Chair. Seat. Close. Myself. Here.

I suspect you're looking at me. I regard myself. Look.

these

one

How many times? Two times two times two.

Pianississimo. Softer. Still softer. Nope.

continue up

Dit was I Am Her Mouth, de kameropera van Jan van der Putten, uitgevoerd door mezzosopraan Gerry de Vries, pianist Bobby Mitchell en het Matangi-kwartet. En het Matangi-kwartet, dat zijn Maria Paula Major en Daniel Torrico Menaco, viool, Kartsen Kleijer, altviool en Arno van der Vuurst, cello. De uitvoering vond plaats op 13 november vorig jaar in de grote zaal van de Verkadefabriek in 's-Hertogenbosch. En dit alles tijdens het festival November Music 2009. De opname werd gemaakt door Kees van de Wiel. Twee dagen later vond in de Toonzaal, in het kader van hetzelfde festival, een concert plaats van een geheel andere orde. Onder de titel For Braxton speelde het Engels trio Apartment House, dit keer aangevuld met rietblazer Frank Gratowski, werken van Braxton, Gratowski en Christian Wolf. Vandaag krijgt u het laatste, bijna 20 minuten durende werk van dit concert te horen. Composition number 322 en dan tussen haakjes plus 139 van Anthony Braxton. Vanuit muziekcentrum De Toonzaal hoort u Apartment House, bestaande uit Anton Lukasiewicz, cello, Alan Thomas, elektrische gitaar, Philip Thomas, piano, aangevuld met Frank Gratowski op saxofoon en basklarinet. De opname is gemaakt door Glenn Mogot. Binnenkort is op de concertzender de rest van dit concert te horen.

Tot slot van deze 8e uitzending met live-opnames van het festival November Music 2009 was dit Composition No. 322 van Anthony Braxton. Het werd uitgevoerd door Apartment House en gast Frank Kratowski. Volgende maand kunt u luisteren naar nog meer live-opnames van dit festival dat ook dit jaar weer plaats zal vinden in 's-Hertogenbosch. Van 10 tot 14 november aanstaande zal ook de concertzender, in samenwerking met VPRO, wederom present zijn voor het maken van opnames. Meer gegevens over het programma vindt u op www.novembermusic.net. Deze concertzender live werd samengesteld door Kees van de Wiel.

Dit was Lith, Mausoleum of Redshifted Endeavor van Ned McGowan, uitgevoerd door Steffi Butrich Stem en pianoduo Post en Mulder. Vorige maand kon u in dit programma al luisteren naar Composition No. 322, tussen haakjes plus 139, van Anthony Braxton, zoals het werd uitgevoerd in een concert van Apartment House. Vandaag de rest van dat concert. Het Engelse trio Apartment House, aangevuld met rietblazer Frank Kratowski, speelt achtereenvolgens Composition No. 50 van Anthony Braxton, Quartet 2TLG van Frank Kratowski en Exercise 3 and 18 van Christian Wolf. U hoort vanuit muziekcentrum De Toonzaal in 's-Hertogenbosch Apartment House. En ze bestaan uit Anton Lukosevice, cello, Alan Thomas, elektrische gitaar, Philip Thomas, piano en Frank Kratowski op saxofoon en basklarinet. De opname is gemaakt door Glenn Mogol.

Dit waren tot slot van deze 9e uitzending met live-opnames van het festival November Music 2009, Exercise 18 van Christian Wolf, uitgevoerd door Apartment House en gast Frank Gratowski. Over 2 weken, op 29 november, kunt u luisteren naar de laatste live-opnames van dit festival, dat ook dit jaar weer plaatsvond in 's-Hertogenbosch. De concertzender in samenwerking met de VPRO was daar wederom present voor het maken van opnames. Die kunt u vanaf december op deze zender beluisteren. Dit programma werd samengesteld door Kees van de Wiel.